0: jamki adam manja wa mecha madam
1: gina ange yoni ngeno rejlo tunye rejlo tika kwango tiye mwani tiye man magere jwerari pidwa ne ya tiye ni kwe no wae tiye yoni rejlo te kowe akoya
0: manja wa mecha madam
2: gina ange ni mani uman akle po kero mwani tiki I mwani wong
0: jamki adam manja wa mecha madam
3: ya no ni reja ire reja
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, m